0: Classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Noud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste successen uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld. Aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

dan gaat het hele zootje naar binnen. Dat is wel weer vet. Hamilton is weg. Rosberg sluit goed aan en komt hij voor Alonso. Oh, die knalt tegen elkaar aan dat het licht nog op rood stond. Wat is daar gebeurd dan? Aanrijding met Hamilton. Rosberg er tegenaan. Chaos tijdens deze safety car situatie waarbij Rosberg nog wel weg kan. Er van alles ligt. En het één grote chaos is kopstart aanrijdingen in de pitlane. Oh, Hamilton kijkt gewoon niet. Zij stoppen allebei. Hamilton kleunt hem er vol in en ook Rosberg raakt hem nog. Maar waar staat dat licht? Daar staat hij nog op rood, inderdaad. Omdat de safety car langs het veld gaat. Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft de Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beukers spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet. De opbouwspeelster speelde in Roemenië de allerlaatste wedstrijd uit haar carrière. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar club Rapid Boekarest pakte groots uit om de Nederlandse speelster te eren. Voor de supporters en haar familie nam Polman onder luid applaus afscheid van de sport. Ze kreeg bloemen, een ingelijst shirt en een publiekswissel onder luid gescand van haar naam. In het duel tegen Minaur Baia Mare liet ze nog één keer haar klasse zien door 8 keer te scoren. Rapid won de wedstrijd met 32-30. Polman liet na afloop weten dat ze intens heeft genoten van het moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met het clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Polman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als 4e eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Monaco, Monte Carlo, 1996.
1: David Coulthard heeft trouwens een hele vreemde helm op. Dat lijkt een reservehelm van Schumacher te zijn, een oude. En daar rolt Jos Verstappen vlak voor mijn commentaarpositie. En ik kan u melden, 110.000% zeker, dat Jos Verstappen op dit moment hier, en dan kijk ik even snel rechtsaf, de enige is die op flik staat. En hij neemt dus risico. Spannend. De Grand Prix van Monaco. De 54e editie met pole position voor Michael Schumacher, Damon Hill erachter. En Jos Verstappen die dus op slik van start gaat voor deze wedstrijd. Maar hij komt wel goed weg. In het midden zit hij. En Hill is er voorbij. Hill stond inderdaad op een beter stukje. Dit is er voorbij en rolt het veld iedereen. Aan de buitenkant Verstappen op zijn sliks. Toucheert daar een McLaren. En die McLaren is Hakkinen. Er was een kleine touché. Ja, het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Hij zat aan de buitenkant op zijn sliks. Je kunt het duidelijk zien bij Mika Hakkinen. En dan moet je gaan remmen. En dan heb je op je slikbanden helemaal 0,0 grip. Ja, en nu kan je makkelijk zeggen dat het een slechte keuze was. Einde verhaal voor Jos Verstappen in de eerste bocht in Monaco. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam maken zich op voor de start van de finale om de landstitel. De blikvanger in deze eindstrijd is Robert Kemperman, die met de play-offs de allerlaatste wedstrijden uit zijn rijke carrière speelt. Na een loopbaan van ruim 20 jaar aan de absolute top beëindigt het sporticoon na de finale reeks zijn carrière. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kemperman debuteerde ooit als 17-jarige in het Nederlandse team en groeide in 228 interlands uit tot een vaste waarde. Trainer Rick Matthijssen noemt het een van de meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam hielp hij de club mee opbouwen van degradatiekandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen bij de Grand Prix van Canada praten de teams, fabrikanten en de FIA opnieuw over de nieuwe motorregels. Hoewel de partijen het eens zijn over de sportieve koers, is er nog oneenigheid over de precieze uitvoering van de plannen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassingen komen voort uit ontevredenheid over de eerdere plannen, waarbij coureurs extreem veel energie moesten besparen en op rechte stukken vroegtijdig van het gas moesten. Het nieuwe voorstel houdt in dat de motoren minder afhankelijk worden van elektrische systemen en meer mogen halen uit de traditionele brandstofmotor. Coureurs reageren positief op die richting, omdat het de complexiteit tijdens het rijden vermindert. Toch stemden fabrikanten zoals Audi, Ferrari en Honda tegen het huidige plan van de FIA. Het knelpunt ligt bij de timing en de financiële gevolgen. De ontwikkeling van de auto's is al vergevorderd. Een aanpassing van de motorregels betekent dat de brandstoftanks groter moeten worden, waardoor teams hun chassisontwerp moeten omgooien. Kleinere teams, waaronder Haas, waarschuwen daarbij voor miljoenen aan extra kosten die het met zich meebrengt. Om een brede breuk te voorkomen wordt er nu gesproken over een compromis. Door op enkele circuits de raceafstand met 1 of 2 ronden in te korten, kan het brandstofprobleem worden opgelost zonder dat de auto's volledig opnieuw ontworpen moeten worden. De onderhandelingen in Montreal, die duren nog voort.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka, Japan. 2015.
3: Mag je hier wat verder weg? Ja, ik trek hier wel weg hoor. Wie weet, wie weet. Het zou kunnen. Dan moet hij nu komen. Dan moet hij nu komen. Alonso verdedigt. Max via de buitenkant. Max via de buitenkant. En er voorbij. Juist. Dat ene momentje van Fernando Alonso in de Casio. Dat is dan het venijn. Dan heb je hem even niet goed. Dan is de exit niet fijn. En dan is dit het resultaat. Hij mag ook niet terugblokken nu, hè. Goed gedaan. Max Verstappen naar P10.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: "Wij passen niet in het budget." Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenu aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2003.
3: Nu zit Pols tot hard. Natuurlijk te hopen dat er nog het een en ander misgaat bij anderen. Echter, oh, er gaat nog wel het een en ander mis bij anderen. Juan Pablo Montoya en Pizzonia liggen er met z'n tweeën af. Oh, Michael Schumacher ligt er ook naast. Op hetzelfde punt. De wereldkampioen ook in de fout in de 26e ronde van de wedstrijd. En nu zeg ik wel dat de wedstrijdleiding een safety car moet doen. En dan ben je eigenlijk een lul dat je het niet eerder gedaan hebt. Los Verstappen plaats 7. Ja, die heeft Fisichella op dik een halve seconde staan op het rechte stuk. Dan had hij gewoon een betere herstart. Weer een gele vlag en daar is de volgende naast. En dan is het wel Jos Verstappen. En wederom in bocht nummertje 3. Hotza, paf, in één keer de achterkant weg. Daarmee gaat tevens de droom van punten voor Verstappen er gewoon helemaal aan. Jammer, jammer, jammer.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste succes uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft de Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beukers spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Istanbul, Turkije. 2010.
2: Nou, pak de afstandsbediening, zet hem harder. Hou ik je van mijn scheur.
3: Ja, ja.
4: Het blijft lekker hoor.
3: Zo.
4: Het enige wat er nog aan scheelt is Dolby Surround 5.2. Maar ze zijn het wel aan het oefenen bij de voetbal, weet ik. Ah, daar komt de aanval van Vettel. Ja, aan de goede kant ook nog. Sebastian Vettel, nee! Sukkels! Webber wil hem laten staan. Dit is een mega fout van Red Bull Racing. Prima dat ze de heren laten vechten. Maar no way als Mark Webber zijnde dat je gaat lopen wheelbangen met je eigen teamgenoot. Trouble in the house. Nou, hier kunnen de psychiatoren voor naar binnen gevlogen worden. Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Estefane Polman heeft definitief een punt achter haar succesvolle handballoopbaan gezet. De opbouwspeelster speelde in Roemenië de allerlaatste wedstrijd uit haar carrière. Nou, het verzommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Haar club Rapid Boekarest pakte groots uit om de Nederlandse speelster te eren. Voor de supporters en haar familie nam Polman onder luid applaus afscheid van de sport. Ze kreeg bloemen, een ingelijst shirt en een publiekswissel onder luid gescand van haar naam. In het duel tegen Minaur Bayamare liet ze nog één keer haar klasse zien door 8 keer te scoren. Rapid won de wedstrijd met 32-30. Polman liet na afloop weten dat ze intens heeft genoten van het moment en dat ze zich nog rustig voelt onder haar besluit. Na 15 jaar topsport vindt ze het mooi geweest en kijkt ze uit naar een nieuw hoofdstuk. De voormalig wereldkampioene verhuist over een maand met haar gezin terug naar Nederland, zodra haar dochter het schooljaar heeft afgerond. Met het clubduel in Roemenië komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Polman nam eind vorig jaar al afscheid van de nationale ploeg tijdens het wereldkampioenschap in eigen land, waar Oranje als 4e eindigde. In totaal won de handbalster 5 medailles op grote toernooien, met de wereldtitel in 2019 als absoluut hoogtepunt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De hockeyers van Amsterdam en Rotterdam maken zich op voor de start van de finale om de landstitel. De blikvanger in deze eindstrijd is Robert Kemperman, die met de play-offs de allerlaatste wedstrijden uit zijn rijke carrière speelt. Na een loopbaan van ruim 20 jaar aan de absolute top beëindigt het sporticoon na de finale reeks zijn carrière. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kemperman debuteerde ooit als 17-jarige in het Nederlandse team en groeide in 228 interlands uit tot een vaste waarde. Trainer Rick Matthijssen noemt het een van de meest betekenisvolle spelers van het Nederlandse hockey en vindt het nog altijd doodzonde dat hij stopt. Hoewel Kemperman begon als een technisch begaafde middenvelder met een gevreesde backhand, schoof hij de laatste jaren een linie naar achteren. Bij Amsterdam hielp hij de club mee opbouwen van degradatiekandidaat tot serieuze titelkandidaat. Zelf blijft de nuchtere verdediger kalm onder alle extra schijnwerpers tijdens deze finale reeks. Hij geeft aan vooral bewust te willen genieten van de laatste kleine momenten, zoals het betreden van het veld en het samen zijn in de kleedkamer. Hoewel de vele waarderende berichten uit het buitenland binnenstromen, ligt de focus nu volledig op de sportieve ontknoping. Een nieuwe landstitel zou het absolute sluitstuk vormen van een loopbaan waarin hij al eerder grote successen vierde met Kampong en Oranje. Na de strijd met Rotterdam is het voor Kemperman klaar.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2006.
2: Wat een mooie overwinning van Raikkonen. Wat jammer van Button dat hij niet heeft door kunnen jassen. En Raikkonen zit in de laatste raceronde nog even de snelste raceronde neer. 26.045. Ik zeg applaus voor Ralf, want dat is echt niet makkelijk met die auto. Oh, en daar gaat dan nog een motor. Daar gaat dan nog de motor van Button in dikke vlammen op in een oliespoor. Button haalt het niet. En Fisichella pakt een vijfde plaats. En Button wordt geen zesde, geen zevende, geen achtste, geen negende, geen tiende. Ja, dat wordt hij wel. Want hij heeft een rondje voorsprong. Ronde voorsprong op Christian Albers. Daarmee wordt hij tiende en blijft Albers elfde.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Achter de schermen bij de Grand Prix van Canada praten de teams, fabrikanten en de FIA opnieuw over de nieuwe motorregels. Hoewel de partijen het eens zijn over de sportieve koers, is er nog oneenigheid over de precieze uitvoering van de plannen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanpassingen komen voort uit ontevredenheid over de eerdere plannen, waarbij coureurs extreem veel energie moesten besparen en op rechte stukken vroegtijdig van het gas moesten. Het nieuwe voorstel houdt in dat de motoren minder afhankelijk worden van elektrische systemen en meer mogen halen uit de traditionele brandstofmotor. Coureurs reageren positief op die richting, omdat het de complexiteit tijdens het rijden vermindert. Toch stemden fabrikanten zoals Audi, Ferrari en Honda tegen het huidige plan van de FIA. Het knelpunt ligt bij de timing en de financiële gevolgen. De ontwikkeling van de auto's is al vergevorderd. Een aanpassing van de motorregels betekent dat de brandstoftanks groter moeten worden, waardoor teams hun chassisontwerp moeten omgooien. Kleinere teams, waaronder Haas, waarschuwen daarbij voor miljoenen aan extra kosten die het met zich meebrengt. Om een brede breuk te voorkomen wordt er nu gesproken over een compromis. Door op enkele circuits de raceafstand met 1 of 2 ronden in te korten, kan het brandstofprobleem worden opgelost zonder dat de auto's volledig opnieuw ontworpen moeten worden. De onderhandelingen in Montreal, die duren nog voort.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Hera United is de verslagenheid groot na het definitief mislopen van handhaving. Trainer Ed Engelkes toont zich na de slotwedstrijd uiterst kritisch op de vernieuwde degradatieregeling. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de geplande inkrimping van de competitie van 12 naar 10 clubs moeten er dit seizoen voor het eerst 3 clubs een stap terug doen. Hera is de enige zelfstandige profclub voor vrouwen en werd het slachtoffer van deze nieuwe opzet. In eerste instantie zouden alleen de onderste 2 clubs rechtstreeks degraderen. Omdat de Graafschap promoveert uit de eerste divisie, valt nu ook het doek voor de nummer 10 van de ranglijst. De trainer wijst op het grote verschil met het mannenvoetbal. Daar spelen clubs in een vergelijkbare situatie een beslissingswedstrijd om promotie en degradatie. Volgens de oefenmeester doet de huidige regeling het vrouwenvoetbal tekort en verdwijnt zo een grote groep basisspeelsters van het hoogste niveau. Opvolger De Graafschap heeft de vrouwentak pas sinds 2 jaar opgericht en voldoet momenteel nog niet aan alle strenge licentie-eisen voor de eredivisie. Het gaat hierbij met name om het verplichte aantal contractspeelsters in de selectie. Engelkes die betwijfelt openlijk of dit de club gaat lukken. Hij trekt de vergelijking met FC Utrecht, waar speelsters nu voor een vrijwilligersvergoeding moeten spelen vanwege financiële onrust. De coach geeft aan de situatie onbegrijpelijk te vinden voor zijn speelsters.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2012.
3: 27 jaar, 65 dagen oud. Geboren in Maracay. 2011 bij Williams. Eén keer een tiende plaats in België. Dat was hem. En nu in Spanje. Op pole position. Bij de start Alonso voor moeten laten. Bij de eerste pitstop toegeslagen. Voor het team van Williams was het de laatste keer dat zij een overwinning pakte. Brazilië 2004 met Juan Pablo Montoya. 130 wedstrijden geleden. Een Zuid-Amerikaan. Nu is het Pastor Maldonado uit Venezuela. Die Frank Williams en zijn team een geweldige overwinning geeft en gunt. En echt verdient.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De speelsters van FC Utrecht Vrouwen hebben met een opvallende actie duidelijk gemaakt dat ze de aangekondigde bezuinigingen bij hun club onacceptabel vinden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de opkomst en de line-up droegen de speelsters speciale protestshirts over hun gewone tenue. Op de shirts van de speelsters stond de tekst: "Wij passen niet in het budget." Pas toen het fluitsignaal bijna klonk, gingen de shirts uit en startte de ploeg in het groene uitenu aan de wedstrijd tegen Hera United. De onvrede zit diep omdat maar liefst 9 speelsters geen nieuw contract krijgen door de financiële keuzes van de club. Onder andere Marten Munsterman en Soraya Verhoeven hebben hun teleurstelling geuit. Zij spreken van een gebrek aan steun en vinden het pijnlijk dat dit soort geldkwesties nog altijd spelen in het vrouwenvoetbal. De clubleiding die ziet de situatie heel anders, want volgens manager Marlou Peters zijn de bezuinigingen hard nodig om te overleven. Ze stelt dat de kosten simpelweg te hoog worden en de inkomsten te laag. Volgens Peters moet de vrouwentak een stap terug doen om levensvatbaar te blijven. FC Utrecht keerde pas in 2023 terug in de Eredivisie na een eerdere stop in 2014. De ploeg presteert sportief stabiel met een recente 4e en 5e plaats in de competitie. De bewuste laatste wedstrijd werd met 1-2 gewonnen van Hera United, dat door dat resultaat degradeert.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Merel Konijn vertrekt onverwacht bij team Albert Heijn Zaanlander. Hoewel coach Gilbert Anema afgelopen maart nog vol overtuiging aankondigde dat haar aflopende contract verlengd zou worden, scheiden de wegen van de allroundster en de succesvolle schaatsformatie nu dus toch. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Konijn kijkt terug op twee mooie jaren bij de ploeg en bedankt de staf voor de samenwerking. Onder leiding van Anema boekte de rijdster de grootste successen uit haar sportieve carrière tot nu toe. Ze stond twee keer op het podium tijdens de wereldkampioenschappen afstanden, waar ze het brons veroverde. Het absolute hoogtepunt was haar optreden tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar reed Konijn naar een zilveren medaille op de 5 kilometer. De schaatster kwam destijds over van ploeg Jumbo-Visma en gold binnen het team van Anema als een van de vaste waarden op de lange afstanden. De beslissing om de samenwerking niet voor te zetten zorgt dan ook voor de nodige verrassing binnen de schaatswereld, aangezien de ploeg hiermee een belangrijke troef verliest voor de komende allround toernooien. Waar haar sportieve toekomst ligt, is nog niet bekendgemaakt. Konijn laat zelf weten dat ze de komende periode gebruikt om alles op een rijtje te zetten. Ze belooft snel met meer duidelijkheid te komen over haar nieuwe plannen en de ploeg waar ze haar loopbaan voortzet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: voor Hulle 1. Flashback. Hongaroring. Hongarije. 2019.
1: Vettel snelst in sector 1. Maar dit deel, daar was de Ferrari niet goed. En daar gaat Verstappen naar 26-4 in de middensector. En Bottas duikt daar weer onder. Oh, 26-4. Oh, wat zit er dicht bij elkaar. Charles Leclerc gaat van 5 naar P2. Aan boord bij Max. Staat nu nog steeds eerste. P1, pole position. 1-14-5. 1-14-5. Pole position blijft staan. Bottas haalt het niet. 1-14-5. Leclerc niet. Hamilton niet. Sebastian Vettel niet. Pole. Hij heeft hem. Geweldig. Bril fucking Jans. 1-14-5-7-2. En ik wil hem horen uit die auto. Wat een dag.
2: Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
3: Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
2: Mate, incredible, man. Incredible.
4: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Ajax bindt een groot talent voor langere tijd aan de club. De pas 16-jarige buitenspeler Luca de Baat heeft namelijk zijn allereerste profcontract getekend in Amsterdam. Hij verbindt zich door deze nieuwe, meerjarige overeenkomst in de Johan Cruijff Arena in elk geval tot de zomer van 2029 aan de club. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Baat kwam 2 jaar geleden over van Excelsior en is dolblij met deze stap. Hij laat weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. Het tekenen van de verbintenis geeft hem mentaal een flinke boost. Hij voelt naar eigen zeggen veel waardering vanuit de Amsterdamse clubleiding, wat hem helpt om met een vrij hoofd en vol vertrouwen te spelen op het veld. Als speler omschrijft de Baat zichzelf als een creatieve aanvaller die graag het publiek vermaakt met een individuele actie. Wel geeft hij aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals zijn loopacties zonder bal en het meeverdedigen. Ook voetbaldirecteur Marijn Beuker spreekt vol lof over de jonge buitenspeler. Beuker noemt hem een explosieve voetballer die met veel lef speelt en het verschil kan maken met doelpunten en assists. De clubleiding heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Baat zijn sterke ontwikkeling doorzet en de komende periode de definitieve stap richting het betaalde voetbal gaat zetten.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op deze Pinksterdag. Maar op een aantal plekken wel vertraging door onder andere evenementen en werkzaamheden. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, kan ik beter zeggen. Op de parallelbaan staat 4 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de ring van Rotterdam. Verder is er een evenement in de Flevopolder. Daardoor flinke vertraging op de N306 Kampen richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met ruim een half uur oponthoud. De N309 Epe richting Dronten. Ook daar voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En verder is het ook nog druk op de N709 Binninghuizen richting Elburg. Voor de aansluiting met N309 ook hier bijna drie kwartier vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbetoon.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Shanghai. China. 2010.
3: Hamilton en Vettel ver achteraan. Oeh, het is krap. Ja, het is vecht hoor. Aan boord bij Sebastian Vettel. Teruggevallen naar plaats 13. En kijk, Petrov nu ook, hè. De intermediate is niet de keus. En deze jongens gaan ook weer naar binnen. Hup, dan gaan we weer naar 6, in dit geval de harde. Geen lekkere stop van Vettel. Maar hij is wel... Oh, is hij Hamilton voorbij of niet? Naast elkaar. Kijk eens, wheelbanger in de pitlane. Ze zijn gek geworden. Maar hij is wel voorbij. Hamilton stond helemaal dwars bij het wegrijden. Misschien een leuke nieuwe vorm voor de kwalificatie. Pitlane racing. En let op hier, moet je opletten. Die springt weg. Die springt weg en dan blijven ze naast elkaar. En dan raken ze elkaar hier ook nog, hè? Daar. Wow. Dat is wel vet.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op een aantal plekken vertraging deze Pinksterochtend. Tot beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Verkeer kan langs via de parallelbaan, maar daar heb je minimaal een half uur oponthoud. Beter is om te rijden via de Ring van Rotterdam. Verder een vrachtwagen met pech op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. De rechterreis ook is daar dicht. En bij Loenen moet je rekening houden met 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En verder is het ook druk op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Dit heeft te maken met een evenement op het circuit. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur oponthoud. En tenslotte is het ook druk in de Flevopolder. Ook daar is een groot evenement aan de gang. Vertraging zien we op de N306 van Harderwijk naar Kampen bij Walibi Holland. En op de N708 Binninghuis richting Harderwijk. In beide gevallen heb je bijna

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Laurens van Hoepen maakt kans op een veelbegeerde plek in de Formule 1. Williams teambaas James Vos sluit niet uit dat de Nederlander wordt opgenomen in het prestigieuze opleidingsprogramma van het Formule 1 team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deuren van Williams gaan mogelijk open na een succesvolle test op de Hungaroring in Hongarije. Van Hoepen mocht daar voor het eerst meters maken in een oudere Formule 1 auto. En voor de coureur was het een onvergetelijke ervaring, zo liet hij na afloop weten. Hoewel de data van zo'n testsessie niet direct bruikbaar zijn voor het huidige Formule 1 seizoen, was het voor het team een perfecte kans om te zien hoe de Nederlander zich aanpast aan de koningsklasse. En Vos gaf aan dat het directe werken met Van Hoepen meteen duidelijk maakt waar de coureur staat. Toch tempert de teambaas de verwachtingen nog wel een klein beetje. Het opleidingsteam van Williams zit vol met toptalent en Van Hoepen heeft nog het nodige werk te verzetten voordat een contract definitief is. De gesprekken lopen niet voor niets natuurlijk. Vos is onder de indruk van de prestaties, waaronder de pole position die de Nederlander pakte voor de hoofdrace in de Formule 2 in Canada. En teambaas lijkt nu vooral te kijken naar zijn prestaties die hij gaat neerzetten tijdens de rest van het seizoen. Het is te hopen dat Van Hoepen de goede lijn kan doortrekken.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken op dit moment al. Op de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Er ligt ook een auto op zijn kop. Er staat een 5 kilometer file met een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via knooppunt Burgerveen over de A44. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt daar aan de weg gewerkt. Werden ze ook dicht. Verkeer kan er langs via parallelbaan, maar houd daar rekening met bijna een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger en dat kan via de westkant over de ring van Rotterdam. En een vrachtwagen met pech op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Die staat bij afrit Loenen. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306. Van Harderwijk naar Kampen voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En datzelfde geldt vanuit de andere kant van Kampen naar Harderwijk. Ook daar voor Walibi Holland een half uur oponthoud.
2: Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakte Nederlands international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooid haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaalstadion hield Olympique Lyonnais de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pajuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale beker.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hermanos Rodriguez, Mexico. 2016.
3: Hier komt de aanval van Sebastian Vettel. Uitgerekend, ja. Oh, en dan verremt Max zich. Ja, daar gaat hij, daar gaat zijn podium. Nee! Man! Ja, hij doet hetzelfde wat Lewis doet, hè?
4: He has to let me go.
5: Okay, copy, stay calm.
4: He's a that's what he is.
3: Nou ja, Vettel is pislink, want hij schelt en daardoor zit er een piepje.
4: I mean, am I the only one? Or are you not seeing what I'm seeing? He's just backing me off into Ricciardo.
3: En daar komt Ricciardo. He's backing me off into Ricciardo. En hier krijgt Sebastian Vettel hetgene wat hij natuurlijk niet wil.
6: Charlie said the Charlie said.
4: Yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Daar is bij Leidschendam een ongeluk gebeurd. Er zijn nog altijd 3 rijstroken dicht. Hou rekening met ruim een half uur oponthoud. Omrijden kan via knooppunt Burgerveen over de A44. A12 Duitse grens richting Arnhem is druk. Voor Duiven 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Rotterdam op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk is de weg dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Maar daar heb je wel bijna een half uur vertraging. Sneller en beter is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. En tenslotte is er ook een evenement in de Flevopolder op de N306 richting Walibi Holland. Heb je bijna op alle plekken daar ruim 20 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisser Botik van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze Greffel-toernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van de Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tanon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. Hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse Greffel goed heeft doorstaan.
0: Dit is jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A16, Rotterdam-Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht. Verkeer kan dan langs via de parallelbaan. Houd daar wel rekening met bijna een half uur oponthoud. Het is verstandiger en sneller om te rijden via de Ring van Rotterdam via de westkant. Verder de N59 die opvalt. Knoop het Hellegasplein richting Zierikzee. Bij Den Bommel is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N309 Epe richting Dronten voor Walibi Holland. Er is daar een evenement aan de gang in Biddinghuizen. Daar staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackie zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackie benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de piststraat op verschillende manieren samen. Bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2009.
3: De lichten gaan aan als ze uit zijn. Zijn wij onderweg? En de vraag is, wie pakt er hier de beste start? Kijk, Räikkönen buitenlangs. Räikkönen buitenlangs naar P3. Oeh, kleine touché. Touché en houdt hij de derde plaats? Ja. Räikkönen klimt naar P3. En de Renaults toucheren daar Vettel. Oh, de McLaren's. En Fisichella. Hamilton? Vraagteken. En Räikkönen valt meteen aan bij Mark Webber. Richting de Dossier de Lago. En is zijn neus kwijt. De touché was dus te hard. En Räikkönen zal naar binnen moeten. De complete rechterkant. Zijn neus hangt eraf en daar een mega crash. Dat is Jarno Trulli die daar toucheert. Ik denk met Soetil. Ja hoor, de heren zijn wild. Daar rent Jarno Trulli. Kijk hem kwaad zijn. Op Soetil. Kijk hem kwaad zijn, die Jarno Trulli. Jij doet het fout bij het uitkomen van die knik. Ja, zo gaat het lekker. Oh, en Trulli is ongelooflijk kwaad. En Soetil wil het maar uitleggen. Trulli wil het niet horen.
1: Grand Prix Radio.

0: Mega vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste plekken rijden prima door deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging, onder andere op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole daar 10 minuten oponthoud. Het is druk bij Rotterdam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar wordt namelijk aan de weg gewerkt tussen het knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan. Alleen heb je daar een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger via de westkant van Rotterdam over de ring. Verder is het druk op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Helvoetsluis thuis bijna 10 minuten oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Daar is een evenement op het circuit aan de gang. Dat trekt veel bezoekers. Er staat voor Zandvoort 2 kilometer.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reistijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden, want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is gelukkig niet zo heel veel aan de hand op de weg deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging, onder andere op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Staat er 2 kilometer bij de grens met 10 minuten vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 van Rotterdam naar Breda. Dat gebeurt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je bijna een half uur vertraging. Sneller en verstandiger is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg, voor Helvoetsluis 10 minuten vertraging. En er zijn races op het circuit van Zandvoort en dat trekt veel bezoekers. Dat zien we op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer file met een half uur vertraging.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam degradeert na een zinderende penaltyserie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: weet nog. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2000.
1: Oh, Villeneuve probeert het. Ja, dat ga je ook nog krijgen, hè. Van die do-or-die-acties in de laatste fase van de wedstrijd. En daar, Ralf Schumacher en Jacques Villeneuve. Dus toch een touché. Dus weer geprobeerd. En twee man weg bij dat gevecht. Helemaal aan de binnenkant schiet hij er voorbij. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat een zotte actie van Jacques Villeneuve, zeg. Dan mis je toch een paar hersencellen, hoor. Als je dat denkt te halen. Kijk eens aan de binnenkant. Ralf Schumacher is hier compleet het slachtoffer van de idioterie van Jacques Villeneuve. Jongen, jongen, jongen. Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbetoon.
2: Dit is jouw sportradio.

0: Come on, you can get it, get it.
1: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
2: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Zijn mensen die maken gebruik van de omleidingsroute voor de afgesloten A16. De A16 is deels dicht vanuit Rotterdam naar Breda, de hoofdrijbaan. Daardoor file op de parallelrijbaan van knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en een half uur vertraging. Ook file op de N201, hoofddorp Zandvoort. Strandgangers en DTM-liefhebbers staan daar samen in de file bij Zandvoort. 5 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de N280 München-Gladbach-Roermond bij de aansluiting met de A73 3 kilometer file en een kwartier oponthoud.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Laurens van Hoepen maakt kans op een veelbegeerde plek in de Formule 1. Williams teambaas James Vos sluit niet uit dat de Nederlander wordt opgenomen in het prestigieuze opleidingsprogramma van het Formule 1 team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deuren van Williams gaan mogelijk open na een succesvolle test op de Hungaroring in Hongarije. Van Hoepen mocht daar voor het eerst meters maken in een oudere Formule 1 auto. En voor de coureur was het een onvergetelijke ervaring, zo liet hij na afloop weten. Hoewel de data van zo'n testsessie niet direct bruikbaar zijn voor het huidige Formule 1 seizoen, was het voor het team een perfecte kans om te zien hoe de Nederlander zich aanpast aan de koningsklasse. En Vos gaf aan dat het directe werken met Van Hoepen meteen duidelijk maakt waar de coureur staat. Toch tempert de teambaas de verwachtingen nog wel een klein beetje. Het opleidingsteam van Williams zit vol met toptalent en Van Hoepen heeft nog het nodige werk te verzetten voordat een contract definitief is. De gesprekken lopen niet voor niets natuurlijk. Vos is onder de indruk van de prestaties, waaronder de pole position die de Nederlander pakte voor de hoofdrace in de Formule 2 in Canada. Een teambaas lijkt nu vooral te kijken naar zijn prestaties die hij gaat neerzetten tijdens de rest van het seizoen. Het is te hopen dat Van Hoepen de goede lijn kan doortrekken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2018.
2: Oh, Vettel, Vettel, Vettel! En dit kan ook gebeuren in de regen. Hij slaat op het stuur. En alles wat Red Bull is en wat een andere kleur heeft dan rood, zit hier te juichen. Een drama voor Vettel. Het is zo lastig. Het is het andere risico wat je neemt. Waar staat hij? In de Sachskurve. Een zeldzame fout van Sebastian Vettel. Die de Ferrari aan de leiding liggend in de Sachskurve erin zet. Alleen, ja, remmen, remmen. Door, door, door. Stikje overstuur. Niemand thuis. En in de reclameborden. Kijk hem slaan. Damn.
3: Fuck's sake. Fuck's sake. Sorry, guys.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. En weer wint hij dus zijn thuisgrand prix niet. Sebastian Vettel.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan files op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 4 kilometer, 10 minuutjes vertraging. Dat is de alternatieve route voor de deels afgesloten A16. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda is deels dicht, de hoofdrijbaan. De parallelrijbaan momenteel 4 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk met 20 minuten vertraging. N201 Hoofddorp-Zandvoort, kwartiertje vertraging bij Zandvoort. En 10 minuten extra op de N280 München-Gladbach-Roermond bij de aansluiting met de A3.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakt de Nederlandse international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooit haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaal-stadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pairuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale beker.
2: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dennis Abboti van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze greffeltoernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van de Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tanon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. Hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse greffel goed heeft doorstaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Sepang, Maleisië. 2017.
3: Max, snelste raceronde. Op 17e van Lewis Hamilton. Met een DRS voor de aanval en de leiding in de wedstrijd. Voor Max Verstappen in bocht nummer 1. Lewis aan de buitenkant. En hij is hem kwijt. Kijk, ze klappen. Snelste raceronde. En de Nederlander leidt weer eens een Grand Prix. De laatste keer dat hij dat deed was in Hongarije. Tijdens de pitstopsituaties. En dit is Hamilton niet gewend.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Vlaardingen-Oost houden daar twee rijstroken dicht. Er staat 8 kilometer file vanaf Den Hoorn, een uur vertraging. Een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is de hoofdrijbaan dicht. File staat op de parallelrijbaan bij Knoppen de Ridderkerk en is 2 kilometer met een kwartier vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackie zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackie benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de pitstraat op verschillende manieren samen. Bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
2: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht en daardoor file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer en een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reistijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden, want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka. Japan. 2005.
3: Montero is binnen. Die staat er inmiddels al. En Albers ook, ja, die heeft dat gat erg tegen. Die doet hetzelfde, hè, Jack?
4: Ja, veel te hard. Je rijdt 1 meter door. En brand in de pitstraat. Wij staan hier in de fik. Ik moet naar de kant. Goedemorgen.
3: Pitbrand bij Christian Albers, zoals we die in het verleden ook gezien hebben bij... Daar is het, bij Jos Verstappen. Fout, problemen, einde wedstrijd voor Christian Albers. Wat een drama.
4: Chris is eruit. Hij loopt hier bij me.
3: Albers.
4: Goeiedag, zeg.
3: Uit de auto. Auto moet weg. Nee, ga maar terug, zegt hij. Yeah, right. Dit is niet te geloven. Er staat iemand roepen. Ga maar terug, hè. Let op. Jack?
4: Ja, niet te geloven. Ze staan mensen te wijzen van kom maar weer terug, geen paniek. Oh, jongens, doe toch rustig aan. Ze zijn allemaal in het schuim aan het lopen. Dus wat gebeurt er als je de garage inholt met het schuim aan je voeten?
3: Dan glij op je muil.
1: Grand Prix Radio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 5 kilometer en 10 minuten vertraging. De alternatieve route voor de deels afgesloten A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht. De parallelrijbaan tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. 4 kilometer file en een half uur vertraging. A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk. 20 minuten oponthoud door de grenscontroles. En op de N247 Hoorn-Amsterdam. Werkzaamheden bij Monnikendam. 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam degradeert na een zinderende penalty-serie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Daardoor 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk met een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat de file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk en is 4 kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht. N200 Zandvoort-Haarlem, 10 minuten vertraging tussen Zandvoort en Bloemendaal. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. 10 minuten vertraging daar.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. En Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbetoon.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2016.
2: Maar de kop van de wedstrijd gaat de laatste ronde in. Door de grote prijs van Oostenrijk. Op weg naar een winst. En is die voor Rosberg? Of is die voor Lewis Hamilton? Voor Lewis zou het zijn 46e worden. Daar komt hij, daar komt hij. Hij zit er helemaal klaar voor. Nico Rosberg verdedigt de binnenkant. Lewis Hamilton langs de buitenkant. En wordt dit Tranendal? Ja hoor, dit wordt Tranendal. Nu is het een keertje Nico Rosberg die zijn ballen toont en hem laat staan. En weer de voorvleugel eraf. Dit wordt er nog één. Man, wat een gekkenhuis in de laatste ronde al hier. Lewis Hamilton wint hem. Het is niet zijn schuld, want Rosberg liet hem staan. En dus is daar de winst. En P2, holadier, voor Max Verstappen. Wat een wedstrijd. Wat een race.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging in de vorm van 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. De hoofdrijbaan van de A16 is dicht vanuit Rotterdam naar Breda voor werkzaamheden. Daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Ridderkerk met een half uur vertraging. En op de N200 Zandvoort-Haarlem 2 kilometer file bij Bloemendaal 10 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. Door deze overwinning pakt de Nederlands international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooid haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Oelevaalstadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pajuelo scoorden allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale beker.
0: Dit is jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dennis Obotic van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze greffeltoernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van de Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tarno Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. Hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse greffel goed heeft doorstaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2018.
2: Let's keep it clean now. We have to restart the race. Zegt Fernando Alonso.
3: Oh, kijk, daar ga je al. Achter de safety car. Nee, nee, nee, Grosjean. Pannenkoek. Crêpe Suzette. Dat doe je dus niet. En dan mag ik hem geen Frans stokbrood noemen.
4: No, no.
3: Ja, dat zeg ik. Maar dan in het Nederlands. Doei, punten. En die safety car gaat langer duren. Boah.
5: I think Ericsson hit us.
3: Nee. Flikker op. Die man hoeft niet denk dat Ericsson je raakte. Nou, ik ben af en toe best blind. Ik zie ook dingen niet. Maar deze deed hij toch echt helemaal zelf, hoor.
1: Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackie zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackie benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de piststraat op verschillende manieren samen. Bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reis tijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden. Want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2001.
2: Montoya 1. Coulthard 2. Michael Schumacher 3. Jos Verstappen op plaats 9. Verstappen keurig aan de kant. Oh nee, mijn god! Op hetzelfde punt waar het in 94 fout gaat, rijdt Jos Verstappen tegen de leider van de wedstrijd aan. Ik word gek! Juan Pablo Montoya op een exact dezelfde manier waarop Ralf Schumacher de race verlaat, berooft Verstappen hier Montoya van een overwinning. Oh nee! Dat is hopelijk de regen. Laten we dat zien. Hij gaat aan de kant op dezelfde punt waarin hij in 94 in de grindbak terechtkomt. Komt hij hier. Kijk, aan de kant, aan de kant. Hij gaat erachter. En dan moet Montoya te vroeg geremd hebben. Een inschattingsfout. Oh mijn god, wat een ramp. Dat zijn de momenten dat je jezelf met een gummetje van de wereld wil halen.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: FC Volendam degradeert na een zinderende penaltyserie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbetoon.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2007.
1: Oh, een mega koprol van Robert Kubica die vol op zijn plaat gaat. Holy Moses. Weer de safety car eruit, maar het hopen is dat het goed is met Robert Kubica. Wat een ongelofelijke klap. De volledige voorkant van de auto stuk. De zijkant eraf en ik denk dat Kubica op dit moment niet bij bewustzijn is. Wow, airborne. Oeh, die is hard. Dit is een zeer, zeer zwaar ongeluk voor de Pool Robert Kubica, waarbij je alleen maar kan hopen dat de veiligheid van de Formule 1-auto's heel groot is. Zo, de knetters.
0: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakt de Nederlands international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooid haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaalstadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pajuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale beker.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisser Botik van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze Greffel-toernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van de Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tanon Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. De hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse Greffel goed heeft doorstaan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: We gaan kijken wat er gaat gebeuren bij de start van de allereerste wedstrijd hier in Australië. Als de lichten uit zijn, zijn we onderweg en daar is het dan gedaan. En de McLaren's zijn goed weg. Ook een goede start van Ralf Schumacher en Michael Schumacher. Voorlopig terug naar de derde plaats, maar ook Coulthard aan de binnenkant erbij. En Raikkonen en Ralf ramt hem vol over Rubens Barrichello heen. En er gaat er nog meer af hoor. Mega crash bij de start hier, Jenson Button. Ik denk dat Ralf Schumacher een meter of vier in de lucht hing. Ook een Toyota erbij betrokken. Jordan zien we staan. Felipe Massa zien we staan. Rubens komt naar het midden. Daar is Ralf. Die raakt hem gewoon vol. En nou, die komt hoog hoor. Kijk eens. Goeiedag.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackie zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackie benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de piststraat op verschillende manieren samen, bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reistijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden, want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: voor Hulle 1. Flashback. Silverstone, Engeland. 1999.
1: Hier in Engeland, wie maakte de beste start? Het veld rolt weg, de McLaren's zijn heel goed weg hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan en Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferrari's zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor, oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel, maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash, dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is, hoe gaat het met Schumacher? Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam degradeert na een zinderende penaltyserie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij Willem II draait alles om de intense ontlading na de zwaar bevochten promotie naar de Eredivisie. Hoofdtrainer John Stegeman stond na afloop in tranen voor de camera om het succes op te dragen aan zijn vorig jaar overleden vader. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De emoties zaten hoog bij John Stegeman, die de prestatie van zijn ploeg geweldig noemde. Het elftal moest na een vroege achterstand diep gaan om de winst via strafschoppen binnen te slepen. Stegeman gaf eerlijk toe dat hij tijdens de wedstrijd de grip verloor en het heel even onrustig werd langs de lijn. Juist omdat de club een loodzwaar seizoen met veel blessureleed achter de rug heeft, is de trots op zijn spelers naar eigen zeggen immens. Persoonlijk verhaal van de trainer maakt het moment nog intenser. Stegeman vertelde dat zijn vader altijd zijn grootste fan was en dat hij hem juist op dit moment enorm mist. Het werd een dag vol symboliek voor de familie, want de zoon van Stegeman pakte als voetballer van het eerste elftal van Epe ook een kampioenschap. Nadat zijn zoon die ochtend nog een foto stuurde vanaf de begraafplaats, viel voor de trainer alles op zijn plek. Promotie is voor hem dan ook een puur eerbetoon.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2010.
2: Hoofd van Felipe Massa schudt weer lekker heen en weer bij het aanremmen. En het gat met Alonso zit vast op een volle seconde. Dat waren er toch drie. Dus deze Rob Smedley, die je dan over de radio hoort praten tegen Massa, zal nu toch wat anders moeten gaan roepen.
3: Oké. So, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message?
2: Soms is het te grappig hoor, wat je hoort. Die onboardradio's. Dit kan ook dus de verkapte teamorder zijn, ja. Ik ben benieuwd wat hier nou weer achter schuilt. Oh god, krijgen we weer een rel. Kijk. Oh, dames en heren. Wij zijn zojuist getuige geweest van een knalharde teamorder. En hier gaat de Formule 1-wereld over ontploffen. Hij gaat hier bij het uitaccelereren gewoon van zijn gas.
3: Oké, mate. Good lad. Just stick with him now. Sorry.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Sport
1: in het kort. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De finale in het Noorse Oslo was de club te sterk met 4-0 voor Olympique Lyonnais. En door deze overwinning pakt de Nederlands international Esmee Brugs haar tweede Europese hoofdprijs en voltooit haar club een historische reeks van 4 titels in 1 seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het Ullevaal-stadion hield Olympique Lyonnais in de eerste helft nog wel stand, maar na rust was het alleen nog maar Barcelona. De Poolse spits Eva Pajor en de Spaanse aanvalster Salma Pajuelo scoorde allebei 2 keer. En daarmee lieten ze de Franse recordkampioen kansloos achter. Voor de 22-jarige Brugs is de Europese beker de kroon op een heel sterk jaar. De aanvalster is uitgegroeid tot een vaste waarde. Ze werd dit seizoen ingezet op de vleugels en als linksback. En ze was in de Spaanse competitie goed voor 6 doelpunten. En scoorde eerder ook al in de gewonnen nationale bekerfinale tegen Atletico Madrid. Met deze overwinning onderstreept Barcelona de dominantie in het vrouwenvoetbal. Club wint dit jaar de landstitel, de nationale beker, de Supercoppa en nu dus de belangrijkste Europese prijs. Het is de 4e keer dat Barcelona de Champions League wint. En tegenstander Lyon in de halve finale nog te sterk voor Arsenal blijft dit seizoen achter met de Franse landstitel en de nationale beker.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Botik van de Zandschulp is op tijd fit voor Roland Garros. Na een zorgwekkende polsblessure is hij klaar voor de start van het prestigieuze greffeltoernooi in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afgelopen weken stonden voor Van der Zandschulp vooral in het teken van herstel. Een blessure aan zijn linkerpols zorgde voor de nodige twijfels, aangezien polsproblemen voor tennissers erg hardnekkig kunnen zijn. Om zijn toernooi nou niet in gevaar te brengen, nam hij een rigoureuze maatregel. Hij sloeg een week lang bewust geen dubbelhandige backhands om de pols te ontlasten. Inmiddels werpt die voorbijgaande rustperiode zijn vruchten af. Tijdens de trainingen in Parijs, onder andere met zijn coach Raymond Sluiter en landgenoot Tano Griekspoor, kon hij de backhand weer pijnvrij spelen. En volgens Van der Zandschulp liet de medische tests ook zien dat er slechts sprake was van lichte irritatie en dat hij precies op tijd gestopt is met trainen. De Nederlander start het toernooi met een wedstrijd tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Hij verwacht zelf een zware opgave, maar ziet de warme weersomstandigheden in Frankrijk als een groot voordeel. Hitte is namelijk gunstig voor zijn pols en zorgt daarnaast ook nog voor een snellere baan. En hierdoor worden zijn eigen service games nog belangrijker. Na het toernooi moet dan blijken of de pols natuurlijk de zware belasting van de komende wedstrijden op het Franse greffel goed heeft doorstaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2012.
2: 27 jaar, 65 dagen oud. Geboren in Maracay. 2011 bij Williams. Eén keer een tiende plaats in België. Dat was hem. En nu in Spanje. Op pole position. Bij de start Alonso voor moeten laten. Bij de eerste pitstop toegeslagen. Voor het team van Williams was het de laatste keer dat zij een overwinning pakte. Brazilië 2004 met Juan Pablo Montoya. 130 wedstrijden geleden. Een Zuid-Amerikaan. Nu is het Pastor Maldonado uit Venezuela. Die Frank Williams en zijn team een geweldige overwinning geeft en gunt. En echt verdient.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Red Bull is bereid mee te werken aan strengere regels die de onafhankelijkheid van Formule 1-teams moeten garanderen. En daarmee wil de organisatie de aanhoudende zorgen over de sportieve eerlijkheid in de koningsklasse wegnemen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De discussie leidt op naar zorgen van concurrent McLaren. Topman daar, Zak Brown, trok aan de bel bij de FIA, want hij maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls. Feit bijvoorbeeld dat teambaas Laurent Mackie zonder verplichte afkoelperiode overstapte, schoot bij de concurrentie in het verkeerde keelgat. McLaren benadrukt dat de Formule 1 een kampioenschap moet blijven tussen volledig onafhankelijke constructeurs. En ze wil dat de politieke en technische invloed van moederbedrijven aan banden wordt gelegd. Red Bull laat weten dat ze openstaan voor extra maatregelen. En Mackie benadrukt dat de teams al onafhankelijk van elkaar racen, maar dat de organisatie verdere stappen steunt als dat de onrust zou wegnemen. Volgens hem werken teams in de piststraat op verschillende manieren samen. Bijvoorbeeld door de levering van motoren of versnellingsbakken. Ook bij Racing Bulls zelf zien ze geen problemen. De Formule 1-topman Alain Permain legt uit dat de relatie puur zakelijk is. Het team koopt alleen onderdelen van andere teams over die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Er wordt volgens hem juist extreem veel tijd gestoken in het controleren of alle huidige regels wel strikt worden nageleefd.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Het nationale voetbalelftal van Iran verhuist het trainingskamp voor het komende wereldkampioenschap van de Verenigde Staten naar Mexico. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Iraanse voetbalbond kiest voor de Mexicaanse grensstad Tijuana als nieuwe uitvalsbasis. De bondsvoorzitter Mehdi Taiz laat weten dat deze locatie strategisch gunstiger ligt ten opzichte van de speelstad Los Angeles dan de eerdere optie Tucson. En volgens Taiz bedraagt de reis tijd naar de stadions in Californië nu nog geen uur. Switch heeft natuurlijk ook een praktische reden. Want de ploeg kampt met grote problemen rondom de visumprocedures voor de Verenigde Staten. Tot voor kort had nog geen enkele Iraanse speler een inreisvisum voor Amerika op zak. Verhuizing naar Mexico moet de aanvragen dan ook vergemakkelijken. Maar verplaatsing is nog niet helemaal definitief. Er moet nog een handtekening onder van zowel de Wereldvoetbalbond, FIFA, als de Amerikaanse overheid. Politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden er lange tijd voor dat de deelname van Iran aan het toernooi onzeker was. Het verzoek van het land om ook de groepswedstrijden in Mexico te spelen werd eerder al door de organisatie afgewezen. Het team opent het toernooi in juni tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna nog tegen België en Egypte.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2019.
2: Vettel snelt in sector 1. Maar dit deel, daar was de Ferrari niet goed. En daar gaat Verstappen naar 26-4 in de middensector. En Bottas duikt daar weer onder. Ook 26-4. Oh, wat zit er dicht bij elkaar. Charles Leclerc gaat van 5 naar P2. Aan boord bij Max. Staat nu nog steeds eerste. P1, pole position. 1-14-5. 1-14-5. Pole position blijft staan. Bottas haalt het niet. 1-14-5. Leclerc niet. Hamilton niet. Sebastian Vettel niet. Pole. Hij heeft hem. Jans, 1-14-5-7-2. En ik wil hem horen uit die auto. Wat een dag.
3: Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
4: Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
3: Mate, incredible that. Incredible.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam degradeert na een zinderende penalty-serie tegen Willem II. Dat betekent een bitter slot van de profcarrière van de spits van Volendam, Robert Muren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Robert Muren dacht zijn ploeg in de slotfase nog wel te redden met de gelijkmaker. Maar de scheidsrechter keurde het cruciale doelpunt af vanwege een overtreding. En Muren gaf na afloop ook eerlijk toe dat de beslissing van de scheidsrechter terecht was. Hoewel hij op het moment zelf natuurlijk hoopte dat de scheidsrechter het fysieke duel door zou laten gaan. Muren baalt vooral enorm van de openingsfase van de wedstrijd, omdat Volendam zwak aan het beslissende duel begon en al snel tegen een achterstand aankeek. Volgens de spits heeft het team het in de eerste 20 minuten helemaal zelf laten liggen. Hoewel de ploeg zich daarna herpakte en via Muren zelfs nog de paal raakte, bleek het niet genoeg om degradatie te voorkomen. Voor de spits, inmiddels 37, is deze sportieve teleurstelling ook direct het definitieve einde van zijn loopbaan. Muren geeft aan dat de grote emoties in de voorbereiding al loskwamen en dat hij nu vooral rustig wil reflecteren tijdens een aankomende vakantie. Ondanks de huidige pijnlijke degradatie kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op zijn jaren als profvoetballer. Hij is in Volendam begonnen en speelde daarna onder meer succesvol in België en bij Cambuur en bij Sparta. En hij benadrukt dat hij van elk moment heeft genoten en trots is op alle stappen die hij als profvoetballer heeft gezet.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.